0: Toekomstige broeders. Kom de gernischien in ons abda.
1: Olé, olé.
0: Zet morgen rest er zijn nog plosjes vraag.
1: Olé, olé.
0: Want wij hebben nog wat volk te kennen.

Je krijgt chandal en een kleed en tang om een opgang. We hebben geen vrouwen van doen, nee, we trekken onze plang. Je moet dat dus niet generen. Als je achter het gebitje zit wil drinken en tijd nog eens een kortje leggen met de mannen van de gezongen mes van achter in de kapel. Niet je gestotje, maar stop gemak op en de rest als iemand hij wel. Dus als je goed stetje, mijn broeders.

En als je nog twijfelt, mijn broeders, we kunnen nu eens iets goed gaan eten met de nonnekes. We laten ze dat wel eens vragen hoe voor ons tonnekes. Soms zijn je broeders ook eens graalijk ambetant. Gelijk Batoerke vier van Twiezen, met een klover in hand. Je moet wel zien dat je getraind bent om wat te zuipen. Want de mermeren vloer is veel te koud om over naar

0: Ja, ben ik gedronken, hè, jongen.
1: Hallo, ik heb er toch een dus van mee.
0: Hallo, ja, bro.
2: Opgepast, deze zukkenverslieken van 2026. En ga

0: Wittels, je goest die om dat maar zien?
1: Bye, jongen, geef ons een pijl, een boeg en een pluim. Toebak, vraven en een witkap met skoen.
0: Wat dan?
2: Pijl, boeg en een pluim.
3: Pijl, boeg en een pluim. Toebak, vraven.

Demeter, rap capăt!

0: nohy jen vach. Zatnege jen on tök bastanja a na bestellehe zeven dobele vischkis. Ha drunk se nienege direkt leeg. Ha leom se stanja a so direkt nienege leeg. Ha jomma zetten dan, as ke mus feden wat ak ik feden en mei so ook zo'n abdrinken. Ma dea ha feden mas kies e stanja. Ek kem hen a rotte frang op zak.
1: Oh, I'm trying to get...

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je in het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
0: Ja, Wittelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een visier carnaval.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat moest vechten tot oom aan duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

De Okehemse amusanten presenteren al De Kouten zijn gestoken en Ska zit te woesten met mijn prots in de speeltoon van het amusantenland.

0: mijn koos en mijn strijk zijn nog zo rap gedoen. Als een café op nachtegrond blijft opstoen.
1: Nino! Meerwijk. Nagen. Lieveringen. Winning! Zeg alle griet. Sporen. Obeldieren. Veurde. Asploren. Neder zelfs. Adurts. Ierekaf. Hoekigen. Zeg alle griet.

0: Tesla al 40 jaar. Kom, we gaan er aan beginnen. Wat een laf.
1: The countdown has begun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

Kom, we maken ons een tour. En we gaan bij de Belleman. De Kaasjes. De Roosevelts. De Besse. Pachaki! De Kok. Basse Schus. De Koepert. De Blompot. Patrick. En Anita. Passage. Ompie.

Hey, então

0: zitten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer van hier Carnavalsradio in.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kindje in de TIA stemmen.
2: Moeten we al dat vakje ringen dat er nu geen zwem

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: MKV, zelfs onder maar een douche, dat strekt mee.
3: Ah, wel jong, maar ik weer gezien hè. Gisteren hebben ze een visje gehad zekerst. De Smoelenboek stond er weer vol van.
4: Och, zwarte maf jong, Smoelenboek, het is altijd hetzelfde.

Stilte 2018 Stilfeer. O stem, zij uren, tot diep in haar neuren.

0: Zij gaat die verdoefde, lelijke en gratvernemelegeerde bloemenkens gordijnen van een overgrootmoeder in onkel Evaristas Keumbrier die getrouwd was met de cousin van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Neesnoerloch. Heb ze bijgezien?
1: Ah, wel? Dat werd teugd uit dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee. Ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Ik opmeten en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdju. Sodemiet erop. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: verpast deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Oei, dat is hier de genie. Wanneer? Hoe gaan ze me wel hierna? Precies een bal van een dag of dra. Kom, wat doen hier mee? Dat is hier een stad met een jubilee. Ja, ja.
3: Zeg, laat ons hier eens passeren, want wat hebben we plus van doen? Het mag hier gewoon afwasseren, het is rap.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

Het is vrijdag over en ik zit hier weer alleen. Na de voetbal, gekoren, potten pakken en al een tijdje verkleden. Als dat hier al zo blijft voor schoen, gaan we het onderwijs doen, voor te skiën.

0: with your stack a little bit more. Jubileum met de stoeker, scar en man fireboard. Hahaha, lach maar, we trekken ons door niks van om. We moesten zweten hoe vind dat er in ons kunnen ze willen stoom.
1: Dus de man met verrier on je bocht is te gewoon. Ziet dat je plushet verraaid de kier of de drone. En kom niet kressen, want er zaagt geen noon achter kroon. Vandaag zijn we Jeanette.

0: That's one clean.
1: 同埋咧，我系 Habit Ni Brother 的。
0: Oh brother.
1: Hi everyone. Habit Ni Brother 的。
0: Oh, 幽默。
1: 阿德，你乜嘢？
0: 幽默话俾你听先。
1: 你系咁耐先入过冇设备？
0: 我同 father。
1: 阿爸，但系 skill 嘅系咋咩嚟先？
0: Jo, onnozel. Wat geven ze dan zeggen aan het verkopen met jouw woorden?
1: Oh, let maar rust, jongen.
0: Oh, rust er eerst, jongen. Als er iets is, moet je maar dat zeggen. Hè, maar...
1: Even maar, ja.
0: Jongen, ga maar niet in drinken.
1: Merenten, wat ik om met je biedman voelen doen?
0: Jongen, kuil.

0: En? Zij het daarmee aan voeten geweest?
1: Wanneer, Kim?
0: Oeh, hij moest toch mee aan voeten?
1: Maar niet, ze komen niet alle monje.
0: Alle monje, jong?
1: Hij kan niet dan anders niet af, jong. Ze hadden gisteren, hè.
0: Ah, ze kunnen niet wisten wat dat er was.
1: Ja, weet je, dat ik het niet wist, hè. Dat kwam van de gier, jong.
0: Oeh, wat dat?
1: Aan mijn voeten, hè.
0: Oeh, aan voeten?
1: Alleen mijn voeten. Oh,

As een touch, waar hoe gekomen is. Oeh, hoe of het zijn. Als alles was, maar nimmer is. Oeh, hoe of het zijn. Als taal verbaasd.

zonder dat hij is kunnen ploemen op mijn steekjes toon. Hoe goed het zijn zonder mijn keep en mijn strepjes kaas noemen.

oeh, over het zijn. Als ik weer bij haar zou meegaan in de stoet, ik kon al zeggen, vanaf nou beloof ik nog meer als goed. Ik kon al zeggen, oeh, over het zijn. Gelijk als dat altijd was.

zijn. Als de visken hier weer gereed zou staan. Hoe gaat het zijn? Als mijn stem nimmer door de micro zou gaan. Ik gewoon al zeggen. Ik heb echt mijn best gedaan.

0: vertelt, mannetje.
1: En van dat spul door van die zigeuners

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a la machine. We clashen er van een keer van hier Carnavalsradio in.

0: verpast. Deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga ik chat in de TIA stemmen.
2: Back in time. Zeer geriet weer. Woon back, back, back in time. Feest van Joor. Amot te hoor. Het is carnaval, het is carnaval, het is carnaval, hier bij ons, feest van Joor.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 59. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Ne stekskes man, ne wettel. Hier hebben wij in ons gezetteld. Onze kinders doet. Dat zit van klein javoen in ons bloed. Hier hebben

0: over Twist, een liedje schrijven. Met Draman, dat is rap gewoon. Als er top ook om de stallion bebieken en de rest weer niks gedoe. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wil wringen.
1: Oh, je niet beter, het is gepakt.
0: Ik kaaf maar in, bad op mijn tan. Martijn ineens, voort!

0: Want bij ons ben je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ikke. En 200% goed, ook gelijk ikke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ikke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
1: Paint at home. Create your happy home.
2: Dat ziet er door een snel uit. Ik was eens gewoon dat gozer hem.

Ik wil gewoon eens naar de werkdag. Of wat fun dan een hoed. Of wat plopjes zitten knippen. Anders ga ik hier van de jaar zeker niet meer aan een kostuum. Doe me voes.

0: Liberty is okay.
1: Opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
2: En ga kentje in de Tia stemmen.

De Rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Fichtenbaum!
1: Ei, dat was wel verleden jaar, hè, jong.
0: Maar jongen,

Dan droog zal het zin niet of. Ik liet je in grien en zwet. Wat speelde je achter deuren?

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogel pikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
0: Ja, Wittelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een visie Carnavalsradio.

0: geen probleem, want vanaf nu zit ik mij langs alle kant van terug. Hij geeft ons iets.
1: My name is Bond. James Bond.
2: Meneer Bond, lust er een huid nog een koffie?
3: De moesjes stel naar leveren. Spel zit op de mail. In onze Ninofske narcomoyen.

0: best.
1: Ja, maar het is hier wel een annekesnest.
0: Een annekesnest, maar wel goed in al de rest.
1: Ja, ja, dat ze me wel zien in de grote narntest. Zwaait en zit, pakt al een boek en trekt ze maar goed op al een onderbroek.
0: Echt waar?
1: Echt waar?
0: Echt waar, meneer Tamtam?
1: Van in begin tot topblad 7, van oefstuk 5 tot oefstuk 9, die twee tabellen en die door tegen, dat vraag ik allemaal in de test, de narkestest.

Alexanders billenklesje. Maar niet een aai, of een hotje veel met een bierspasje. Kom, zet je in positie. Geef er maar een ferme clash op. Als u

Hey, kom, we doen het. Kom, doei.

0: eten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisba en Polé binnengoed. En weet je wel, hè, dat hier op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

wat langs kunnen mene. Hier met poeier of zander. Hij had om mij een chique hokker. Om mijn kennen dat strandbare. Was nog heel goedkoper.

66 jaar geleden is hier al begost. Skoensch de spreuksken van ons stad. Skeun verklitsch. Veel gedronken. Maar vooral traadagen verdier. Ieder jaar deze kunnen beleven. Lang leven.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Eén café, de radio.
1: Met een hoek af.
0: En een serieuze.
2: Carnavalist in hert en nieren. Al jaren steken zot, maar om

0: zei een gaal die vertoefde. Een lelijke en grat vernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder in onkel Evaristas Keumbrier die getrouwd was met de kozen van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Nees Noorlog. Heb ze bijgezien?
1: Ah wel, dat hebben een tuigtuig dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren een verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdjew. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
1: En ga eens in de TIA stemmen.
2: Ken je haar ook dat geviel? Iedere dag veel te vrij opstoen om haar eigen ootje bidden te sleren en haar stinkbek te kosken terwijl je naar haar lierke smoelende spiegel moet zien. Ken je haar ook dat geviel? Haar een aardstiek breut in haar kleuten spelen om in de file te stoen naar haar werk en tijne heel een dag onder haar kleuten te krijgen van dat dik op en dat poos mee gespeeld. Ken je haar ook dat geviel? S'avonds dan ga nog naar de winkel om de pot spaghetti te kopen en ten orde geen sloop te vallen in de zetel. Zwaar is dat gaan naar de open op de televisie te zien. Ah wel, bij groot en groes zeggen ze: genoeg! Genoeg, zeggen ze.
3: Ken je dat geveel? Eén keer per jaar loten we niet op onze kop skaten. Ken je dat geveel? Eén keer per jaar draaien we de rollen om. Ken je dat geveel? Eén keer per jaar heeft er niemand ons tegen. Ken je dat geveel? Eén keer per jaar zijn we walen en boos. Ken je dat geveel? Eén keer per jaar is dat van ons. Daarom is groot en groot.

merci. Ik viel me al echt wel kenig voor je in een dag. Deze pakken ze mij nooit meer af. Ons keuze feest van heel onze stad.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogel pikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kazer.

0: Al wel wat moeite zijn. In de kajer. Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En de start voor een vizier carnavalsradio.
1: 111%, hè.
0: Ize, jebla!
2: Oh, je gaat gaan stemmen, hè.
3: Nee,
2: Moet ik altijd geen briefjes schrijven?
3: Ja, joh. Oh,

0: dat kot. Een ander eierke met wat meer schwung in.
1: Allee, het zijn jou, wat komen ze aan doen? Allee, is deze dan goed?
0: Ja, veel beter. Hier kennen we niet mee toezen.
1: Ja, maar ja, dan moet je wel meedoen, hè?
0: We zullen wel zien, we gaan een keer zien. Kom, we gaan erom beginnen. Allee.

0: unor sex cafezo.
1: En cavi, Samsung.
2: Ună că vrindem, da, hot zijn wij.
3: Dobbeltuk 2018, stelfeer. Oostem, zeuren, tot diep in al neuren.

Bonjour cousin, het is een van de sociedebol verstemmende maske kassa. Hè. En ik lust de ruk door de radio van Guinevere van de NKV. Dat doet die lente aan, daar gaan wij van delen.

сте стърбере, да му допхамахте ни ганкова. Хвала! Естекски!

0: eten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er van een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Onder de 11% Carnavalsradio.
3: Niet gewoon stuifeer, orkest, test. Oh, jongens, we zijn niet tot de overkeer bezig. Allee, jongens, nou gaan we het niet goed doen, hè. Ik tel af tot draai. 1, 2, draai.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: 66 jaar geleden. Niet alleen carnaval werd geboren, maar ook nog echte wettels in de Ninofse kraamkliniek. Het Ninofs dialect werd met de paplepel ingeheven. Zo'n de kinderen dan ook nog kennen? We gaan een keer proberen. Zeg me een keer nou. Papa.
3: Papa.
2: Ja, goed. En dan een keer het in het Ninofs. Wettel.
3: Ajon.
2: Wat was dat? Nee, wettel.
3: Ajon.
2: Godverdomme, want dat gaat hier geen waar zijn. Hè. Het werd hier echt tijd dat er weer echte wettels geboren werden.

0: Allez, kom. We gaan nog eens proberen. Ni-nof.
1: Ni-nof.
0: Ja, dat begint er al wat meer op te trekken. Koe-peut.
1: Koe-peut.
0: Ja, goed. En dan een keer het moeilijker. Ka-fe-hi-ter.
1: Ka-fe-hi-ter.
0: Ja, goed, jong. Als dat al lukt, dan gaan we nog een keer een laatste keer proberen, hè. We-tol.
1: We-tol.
0: Ja, valasse. Zie het wel dat je het kent. Misschien werden er hier van zijn leven toch nog echte wettels geboren.

0: Na zo'n hier toch al lang komt vliegen, ze.
1: Ik ben hier toch ook weer te stuk gaan.
0: Hier hebben ze naar het skantje een goed bierken en niet, of? Witkap of al zoiets.
1: Ah, welkom, dat wil ik wel een keer prieven.
0: Ah, het is goed, dan zijn we ermee weg.

0: Skeunavers en zei je nadien dat de grond gezakt vast komt, hè? Trek het dan gewoon, want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wat een dag het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels en vierig, 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

Carnavalisten van een of tijd voor een sloken. Pak alle lief of ziek dat je in. Pak mijn andere goed vast. En doorgommend en jepla.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: eens kun verder me vliezen.
1: Maffie Loeken, het doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als een rieken dat je gaat doet. En als ik eens kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staan,
1: ik? Ik ken mana toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken in haar hand, gat achteroot en tette verroot. Opdraaien, 1, 2, 4.

0: een terf niet.
1: Gegooid op de lampenkak, niet ooit hangen zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat dan van strand dat je zit?
1: Mag als het je vanaf schoon zijn?
0: Je moet je zo niet looien me zijn om een tweeling moesjes. Als je leren.
1: Streken, kid. Je moet je tijd als je niet meer paraderen ook, hè.
0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling.

0: Oostdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan gewoon slopen. Spoor dat kiesblokken. De proces is nog lang.
2: Een hert voor carnaval.

Schreiders. Was ben je nou niet verkwoten doen, hè? Nazen. Op carnaval, Ninof. Voor de feesten en te drinken. 66 jaar lang carnaval, Ninof. 6 van 16. Geef er hier een lab op. Ja,

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We clashen er voor en we zien Carnavalsradio in!

0: zijn wel leren, hè. Zonder dat ik het wist, heb ik ze weer volgestoken.
1: Al heb ik een vloer, dat is toch gewoon niet. Zijn die content misschien?
0: Abai ook, maar ja, er lopen er dan al draa rond. En ze zijn later draaidogen op hier gemak in een kliniek. En ik mag op ter naar het stadhuis. Hoe moet ik ze blijven noemen, hè?
1: Ah,

0: Ja, Gigi, als we eens keu nomen, jong.
1: Ah, merci, jong, Floeren. Ja, dat is gij gaat doen, hè, jong.
0: Nee, echt, echt. Je bent echt een krak. Zeg, monaliger iets anders. De mine die passeerde week een hond gekocht. Ah, zo een teef.
1: Allee, jong. Dat zeg ik er dan toch niet over, Avra.
0: Mon, nee, mijn vrouw. Dat een hond is een teef, hè.
1: Ja, maar een hond peken. Een hond, dat stinkt, dat makker, weet je.
0: Als we een braaf, schoon bisje. Het enigste probleem is, ja, we gaan een hond nou weer noemen, hè.
1: Goh.

0: Artikels? Doe een keer normaal, jong. Wanneer niet in je stoepjes met friet en mayonaise?
1: Zijn je opgestoken met een schiere riegen, schoorvoeten of een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij nog een massage.
2: Welkom aan ons voor een massage, Bato.

0: mensagem a nós?
1: The ReclamaCast! Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
2: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
3: Carnavalsradio.
4: Godverdomme, wie smaakt je zien appen?
5: Huh? Zinneke, nou? Jongen, is dat nog niet vriet?
4: Huh? Wat, hè?
5: Wat heeft hij daar nog vroegen?
4: Ah, naast lang klein tegen. Wie had dan nog gepest dat je hopen dat ik hier was?
5: Ah, jongen, ik hoop dat wel gepest dat je hier kon vinden. In de kantin. Trainer van Kisma had.
4: Ja, peken, hè, ja. Als je trainer werd, ja, en dat niet meer ver.
5: Voor wat, hè? Voor dat Kamerote zegt, hè?
4: Ja, peken, ja, hé. Hey. Doe ik uit mijn man de veur, hè?
5: Een doet, jongen, kom. Anders lang ik er niet wat neuren, of niet misschien, hè?
4: Ah ja, kom maar, ja, hé. Hey. Drink iets, hè? Zeg, hé, hey, papijze. Wil je nou niet onheuzel doen, hè?
5: Ja, rebbe, jongen, kom. Want vleespijn, ineens kunnen we dan maar iets laten.
4: Ah, weet je wat, hè? Wat je nog niet aan de rekken zin vliegen, ze.
5: Hoe dat, hè?
4: Ah jongen, dat is hier reukvriet, hè. Ze kunnen ze in de reukapart gaan afviesten, hè. Ze, die lieken, hè, van ons. Van de GT's. Ze kunnen zijn dat die reuk zijn.
5: Ja, wel even rood. En hoe zit je anders nog, jong? Last nog last van een oog?
4: Zwaag er af toe, kom. Bring eens van een glas. In plaats van een hele zoetje kappen. Met een hoofd van.
5: Ja, maar ik heb je zusje een toek gehad, hè. Ga je bijna nog mijn zus binnen. Dan doen ze. Dat is aan trainingskunnen, hoor. Boem tegen maal uit, niet dat helemaal pilsken over mannen puls.
4: Dan gaan we aan trainingskunnen. Helemaal dan zien we niet veel zijn dan.
5: Ja, maar ja, want hij weet.
4: Oh, toe dat je dat zo teken. Een dikke meetest.

0: Hey, dat is hier nog in orde, hè?
1: Ik heb me dat toch gezegd? Als ze hier al beginnen, hè? Zie dat, hé, hey, zie dat.
0: Zeg, van links naar rechts hier met die armpjes.
1: Hé, hey, pien aan tanden, hè, Peken.
0: Allee, Jood. Echt hoor, Peken. Nou begin ik het te verstoren.
1: Wat, hè?
0: Maar dat ga je dan precies ook aan goed, hè? Hier op de voetbal. In dat trainingsje.
1: Hey, ook, hè, man. Hé, hey, kan dat wel eens iemand te hoesten, hè? In touch. Bahrein en zwet.
0: Maar ja, dat geloof ik wel. Vrije maand niet precies, hè, want dat kan tinnikken.
1: Jood, hè, man. Maar ja, just een dan, hè. Als het niet is.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, makker doe, daverken.
0: Daverken?
1: Ah, ja, door de hossel niet meer pusken over een halfie, als dat tegen een hele boeg liep.
0: Kom dan, een dikke mietest.

Een bier, ik maak rap, rap, rap, een dafval gaan. En ik trek wel maar een plank. Ik maak rap, rap, rap, een dafval gaan. Want ik heb hier, ik kan een bier. Ik maak rap, rap,

Bier. Ach, Schlag, ja, das Bier, ne? Wo hat alle mal das Bier, ne?

geven, Jeannette stop haar rot. 7 op 7, en slang in ons aan, en zet je dik maar op 9. Lotje mo bran, was pien er niet tegen. Ons botteke zoon, elm op onze kop, al de zomer zijn we op ons best. Morbello, zasta, blieven er niet op, een wespennest. Ver Jeannette.

Met veel tamtam, gommen vernien of weer vier en vlam. Met flessen zierstof voor het vaderland. Alles geven, dus worden brand.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van de stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kazer.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, wuttelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.

0: van die rommel.
1: Ja, dat is toch een scheufie, Olet, zet dat niet?
0: Ja, hey, op mijn scheut is ze gezeten, hè, boy.
1: Ja, maar wat twee keer, bij mij niet, hè. Ah, dan heb je een chance, hè, jong.

0: van het schimmer her. Ofwel nemen dus, graalig dus. Ofwel nemen dus, graalig dus.
1: Ofwel nemen dus,
0: graalig dus. Ofwel nemen dus, graalig dus.
2: Eerst is hier wel de jeugd te peken.

0: artisan. Een hert voor carnaval.
1: Hey, Peken. Ik ben dat hier moe, hè.
2: Ja, Skoop. Hoe lang moeten we hier als hun of dashterne?
1: Ik weet niet, hè. Tot op een tribune, want die is hier nog niet direct in zicht.
3: Drijvers, soldaten! Gedaan met kracht en klaar! Ad infinitum! Adria Vita! Informatie!

0: We zijn er! Finitus!
1: Oh, het is de moment!
2: Ze zijn er hier!
1: Ja, ze zijn hier!
2: Ze komen naar mij!
1: Dat is afkomen!
3: De reclame!
4: Zeg, geen dat.

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat hier op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen de vereniging en we zien Carnavalsradio in.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Radio met Nanoek af.
3: Op topo. Geef acht. Want dat is iets serieus, hè. Er werd hier niet gezieverd. De spaar.

dat zijn hier onze regels en ons wetten. En anders kun je ooit de stoet vertrekken. Want de stoet is onze organisatie en sluit je maar aan. En vooral onder

0: Vinde aqui o orvanarte nós. Olha aqui a ver no decência do carnaval. Trado o na nacht no de vlicht para a realidade. We trekken erop uit, we honden van deer, en als de kat van oos is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Allee, kom toe, zorg dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja?
1: Tijgeriet.
2: Jorgie begeriet.
1: Tijgeriet.
2: Per 20 jaar, per

Radohlak, Radohlak. Ojong, stoptisch met troon dat spel. Ben je als Rolings genoeg? Chemie veren, geluk veren, ze veel

0: jaar, het is hier eentjes in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? Dat kan.

0: en zei je nadien bij de grond gezakt vast komt, hè? Trek het dan gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wend dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels en Kierig, 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.
3: Robert, Ulrich, wat moet eigenlijk zijn? Zijn wij een batterie opgehouden? Want het is banket. Oei, de neef van de prins. Nou, dat verkoopt beter, hè. Ga je nog hier nog brengen, zeg. Daarmee verkleren we hier vooral de carnavalisten en de protégés van de stad. Een banket vergeopend.

0: Ik heb al getrompeerd. Dat is de opening voor 2025. Als er hier andere protesees holen tofel zitten.
1: En na voor echt. Welkom op de diner van de Prins.

0: stoem met speksjes en een brochet. Of toch liever een kroket. Je kunt kiezen wat je wilt. Dan blijft dekt heel goed gezien.
1: En grote kommer en al dat deed op postaleur.
0: En je geeft nog een dessertje. Wat dat in een grote klerken.
1: Rijden.

0: voll Scott nicht. Sag mal, aber nie noch, komm mal hin. Junge, er ist doch bei Kindern mehr herkloppen, sag mal.
1: Die liegen dat toch niet zo heen.
0: Jongski Deutsch, moet man je geen blesjes wegmaken? Allee, omdat God zit, krijg je nog geen van me. Hij kapt dat binnen, hij kunt weer even fush. Het is een vlotje van de zing.
1: Allee, nog hier een tijn.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn.
1: In de kager.
0: Ja, wuttelkrabbers. T6
2: en KV.
0: En te start voor een vizier.

Ensoleillement, Gourmion,

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentjaap in de TIA stemmen.
2: Is Tobentijn, de deer op slot was Tonisken.

0: Ja, geef ik dat uit. Ja, dat uit, ja. Nee, dat is Bordeaux, dat uit. Dat uit, zeg ik al. Allee, zie je, dat een verschil tussen uit en Bordeaux? Hier, dat is uit, zie je het? En dat is Bordeaux. Allee, verwoord, kom.
1: Nee, dat is Bordeaux.

0: café, de radio.
1: Met een hoek af.
0: En een serieuze.
2: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volpistjes. Ostas Puja, pakt eens dan een vliegenvanger.
3: Wat? Welke vanger?
2: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn je direct dood.
3: Ai, maskoop, zijn batterie zijn venair plat.
2: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie's op. Monieën, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
3: Ai, ai, ai. Zangen hier al rond.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninoven. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine, we klassen er van en ik en we zien Carnavalsradio in.

0: Een negligeeken, een kaweken en een broek.
1: Ze noemen me Fernavan op de Berdam op de Noek.
0: Ze zwierde met haar tetten en ik is met mijn vlootje.
1: Een wieke ver te springen op de moot.
0: In de peurt van ons stad stak een wettel in dat gat.
1: Van een 1, 2, draad en 2 patat.
0: Azeu, dat duurt hier overal.
1: En we gaan je fish en bavo, want het is niet of carnaval.
0: Want het is niet of carnaval, want het is niet of carnaval.

0: We hebben hier toch echt keun liekes, hè, Fitsken?
1: Heel keun liekes, jongen. En ik hoop dat we er nog lang kunnen van genieten.
2: Opgepast, deze zukkenverslieken van 2026.

Goeie avond Nino Wieters. Goeie avond Wendelkrabbers. Wie werd de 66ste stadprins van Nino? Wel, ik hoor wel hier, zoals gewoonlijk, nog een klein beetje een droavond en hij nog wat creëren mogen. Het is de geboren Nino Wieter. Kan Nino dan ook op zijn dumken? Meer nog, hij is hier in Nino in de kliniek geboren. Was zuster Therese. Als hij jong was, nog sportief en eten een tijdje van voetbal. Hij had een schoon vrouw, twee prachtige kinderen, twee jongens. Hij zelf is kinderprins geweest. Hij werkt in Nino en heeft er mee van gezorgd dat er nu alle carnavalisten in Nino bij hem op zijn trekken kunnen komen. Ik kan hier nog lang voetje, want een foutje doet zoveel. Als je doet vooral tisken, dat ik het niet allemaal kan opnoemen. Hij is op alle fronten thuis en hij had je niks kunnen misvragen. Beste carnavalist, ik stel alle veel. Lid van de deze jaar jubilerende carnavalvereniging van Aertenaai. Oprichter van de prinsverkiezing, geen prinsverkiezing, het alter ego van de Club Kende Ridders.

0: Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Op, gepast. Deze zukken verslieken van 2026.
1: De Maya's worden verkeerd, mail neem je er Duits. Maar woelen worden juist. Begin van het grootste feest uit. 66 jaar carnaval Ninov. De drivers!

0: Haarlem doen hier niks gezag. Heur die trommels heel de nacht. Zomer vieren is ons kracht. Heur die trommels heel de nacht. Boom, boom, boom, ja patat. Heur die trommels heel de nacht. Boom, boom, boom, ja patat. Heur die trommels heel de nacht.
1: Ja patat, mis het niet. Hoort maar los op de beat.

0: Ik weet ook, het is van harte laag, maar ik vind echt woord het gepast en laag. Maar ook precies niet ooit gekeken, zie ik het door wat de lieren het meken. Ben nu niet nog een echt begrip, en als niet goed, dan pak hem aan een trip.
1: Ik stond hier na te blinken, ja ik mocht veel plezier. Je zet je al een ping aan leun, dunt toch een gier. Ik kom nog hier en drinken, ik ben van mij

0: Zij gaat die vertoefde, een lelijke en gratvernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder in onkel en van Eustache Keumbrie, die getrouwd was met de cousin van een burgemeester, die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Neesnoerloch. Heb ze bijgezien?
1: Ah, wel? Dat hebben een deugdheid dat je zou zien, maar paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren een jevera. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdjew. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: Ah, wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een visie carnavalsradio.

0: Radio Mananukaf.
1: Paquetique. À la prince. Ik heb het al gezet. Kom, we gaan er een lap op geven. De carnaval Nina.

kijken wanneer je een zet. Keer van die vele stel. Wat een zotte ben je dat dat is. Ja, ja, ja, ja, ja. In vier toggen, kop de regen binnen.

Weet je nou hoeveel dat ik kon zien zwemmen? Dat is hier geen lachen. Het is hier gewoon niet meer mogelijk.

feest voor jong en oud. Een festival dat trouwt ogenlang de Ninofs gestroten overeert. Boenkende beats, veel bier en dansen tot smer is vlieg. Eigenlijk is carnaval een festival. De charles pakken alle mee, of toen Ninof leidt. Een teuverechtig land van carnavalisten, die allemaal zomer het grootste feest mogen op de schoonste melodiekjes.

stok, dat werd hier een groot visje. Zet je pompier, moraal gereed, dat werd hier een groot visje. Hangt hier schmink al op pad dood, dat werd hier een groot visje. Afdalen vast, de stoep vertrekt, dat werd hier een groot visje. Hangt haar kostuum en haar stok, dat werd hier een groot visje. Zet je pompier, moraal gereed, dat werd hier een groot visje. Hangt hier schmink al op pad dood, dat werd hier een groot visje. Afdalen vast, de stoep vertrekt, dat werd hier een groot visje.

0: mens kun verder me vliezen.
1: Maar filoeken, het doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als een rieken dat je gaat doet. En als ik een kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staan,
1: ik? Ik ken mij nou toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloka placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in Arnhand, gat achterhoortje en tette verhoortje. Opdraaien. 1, 2, 4.

0: can derf niet.
1: Je gooit je op de lampenkak niet ooit aan je zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van stront dat je zit.
1: Mogen als het je vanaf schoon zijn.
0: En moet je zo niet looien me zijn om een tweelingmoesjes. Als je leren.
1: Streken, kit. Je moet je tijden zo niet meer paraderen ook, hè.
0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling.

0: Oostdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan gewoon slopen. Spoor dat keis blokken. De proces is nog lang.
2: Oostveske en Roosje. Komt dat zien. Lang genoeg op gewacht.

0: καβί.
1: Als douche in de kas, op een schap achter glas. Stoot er door een heel archief, met boeken over het wettelras. Hier een verrien, stik voor stik, de schoenste worden op

0: verpast deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Hey, hola, hola, is dat hier de fiste van Do? Zijn gereed van een lieve dans of niet? Je her, dan moet het alleen de keveren doen. Geen probleem.

0: stop. Wat is dat nou? Die hadden liever nog eens dat tweede stik. Ja, ik zie dat.
1: Hey, doe nou eens op. We doen alsof. Kom, doe dat op. Kom nou maar los. Hey, doe nou eens op. We doen alsof. Kom, doe dat op. Kom nou maar los.
0: Hey, hey. Hi. Ben je content? Of ben je geen hoesten meer? Nou goed dat die perfect. En nou, voor de allerlaatste keer.
1: Allemaal, allemaal, allemaal, allemaal links. Allemaal, allemaal.

0: zitten.
1: Ah wel, daar waren het godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er van een keer. We zien Carnavalsradio in.

eraan. Nog heel even alles geven, want mijn leven is verbaan. Ik al stond een uur geleden, onze stad op zijn kop.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKW!

In café de Maskeskoeten verspel nale van de jaar een graalik na het carnaval. Ze zogen het al in heel een boel. Iedereen zijn batteries zijn benair vol. Madame Soleil eet gezet. Het werd dicht gestuurd.

0: In je hadden, Theo?
1: Dan woon je smal.
0: Hij ging hier met carnaval. Heel de stad komen op koers.
1: Maar ik heb hem nog niet gezien, zeg.
0: Dus doepen dan zijn kameel mee. Met al die salons op tol van ons tot Theo.

13 oktober haalde Forza Ninove een monsterscore in Ninove. Bijna 1 op de 2 Ninovieters stemde op kopman Guy Dazeleer in de hoop dat hij de nieuwe burgemeester zal worden. Exact 1 jaar voor de verkiezingen strek ik neer in Ninove. Ik ga op zoek naar de ziel van deze stad die door de rest van Vlaanderen met argus

0: Eigenlijk had ik daar al 3 keer moeten zitten. Hè.
1: Koning Boudewijn was geen missen, hè.
2: De Riedelfijn van de mensjes.
3: Waar is het van Inhof? En wie het kap kan drinken? Welkom in Inhof.

0: Mona, ze vermoordt haar al zet.
1: Ah, maar wat, masken? Ik heb maar juist een ring gewonnen.
0: Ja, wat een goeie aantraven, misschien.
1: Morbanen, shot.

0: Ja, Zanneke Zuurbox, dat zie je niet, hè? Hij mag je dat afsluiten. En houdt je kadeen ook maar van de hand terug. Je moet ze wel zien dansen, zei onder de Zuurbox.
1: La la la la la la la la.

0: nella sto bambè.
1: Volksradio! Amma! Ah,

lemmen hier niet gedacht. Wat doe je anders van ons verwacht? Een praatje van ooit publiek, ga ik in jou helpen.

Luister eens

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit. Dat is bij hem polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel. Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Heimpolé.
2: Radio Ninove. Nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: En voilà, machine! We klassen er van Eindeke en we zien Carnavalsradio in!

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Bonjour, cousin. Hij zei van de chaussée de bol verstemmende masker kassa. En ik lust de ruk door de radio van Guinevee van de NKV. Dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.
3: Dag meisken, wat is al ons day? Met vlieglied wil ze jubilee. Wat een

Ikke, tot aan mijn Zanton. Ja, iedereen kent mijn broer, tot aan Kamon. Zeg toe vanuit je boekjes. Maar weet je, hallo wel dat ik nog veel bekender was? Allee, toch, ik ben nog getrouwd geweest met Cleopatra. Ja, zeg maar gerust. Zeg, zie ik het goed? En we zitten hier en dat gaat niet goed geconserveerd, hè? Wat pijs ervan? Moest ik die nog kunnen vastpakken, hè? Amai, ik zou ze...

0: spelen gij vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke caféboer Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kazer.

0: Godverdomme, godverdomme. En daarna dan ook samen te luisteren naar het heilige woord van Fritsius en Tetsius en zijn volgelingen den Tepelboys.
1: En onze pastor liep weer hier.
2: Ja, meisje, want wie

0: opgepast. Deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kindje in de TIA stemmen.
2: Moeten we al afhankelijk rekenen dat er hier geen zwembad meer is? Je moet je voor elke stad kennen zwemmen.
3: Wat doe je?
2: Zie je wat hij naar Brevet kunt

0: keer dat je een badmoes opzet, talk. Talk, talk, talk.
1: Talk?
2: Are you talking to me?
0: Nee, het is talk. Kom op, baby, let's talk.

Ja, zeg, Andy, het is hier met de mannen van jou. Wat, vroegste, is dat dan oké voor dat zwemmen, Mergen? Hoe niet, hé, relax, jongen. Niet even als koeren binnenlopen, hè. Het is al goed, jong. Salut.

0: Donc, t'objectes que... Oh, non,
1: ouais. NKV! NKV! Live!
2: Op een schone moondagmijnd gooit een telefoon in een atelierken niet te ver van de dinger. Zuster Esmeralda trekt haar kapgoed en slikt haar leste spekkeloosjes neer. Met een vaststand en een zwoerstemmen pakt zij een telefoon op.
3: Hallo, mijn zuster Esmeralda van afdeling Mode, Boutique, Retouche, Verkoop en Verhier.
4: Goeiedag, madame, als ik dat mag zeggen tenminste. Het is hier Hans van de Verfwinkel van Opredegem. Ik zou je moeten vragen als dit arrangeert. Doeken en doeken, hoesnien of schereuzen, vielen in diamanten jubilee. Zou je de maskers en jongens van Sustroos eigenlijk een nieuw kostuumje willen maken? En het mag vast erg materieel zijn, want ja, het zijn de pompiers die ermee op spier gaan. En je kent je man, hè?
3: Nee, kameroot. Ik kan geen man en zeker geen pompiers. Maar je mag er al wat aan, dat komt allemaal in orde. Je mag toch een keer aan de hevel komen daartoe.
2: Dat was het begin van de vredig lange werkdag voor zuster Esmeralda en de maskers en jongens van de afdeling Mode Boutique, Retouche, Verkoop en Verhier. En alleszins een geefletje van een sing.

Milo Peters, Desiree La Prince, Ben Ivey, Hoda Legrie, Oyer en Lapopgeven, je meek mee op de cruise.

0: Xavi, de radio.
1: Met een hoek af.
0: En een serieuze.
2: Hé, hey, wat is dat hier? Dat is hier wel 50 jaar carnaval, Lina, hè? Hé, hey, maar wat wil je fiets dan bouwen, hè?

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen de vereniging en we zien Carnavalsradio in.

0: genieten de sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
0: NKV.
2: Radio met een hoek af.
3: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

Het is 11 uur en 11, het nieuws met Groot en Groes. Het zwembad de Klein Denner is voor onbepaalde tijd gesloten wegens Schiele Hans om Jeep. De stad vond een schitterend alternatief in het Plage de Ninof.

Radio Ninove met het nieuws. In Ninove kan je vanaf vandaag terecht op het Plage de Ninove. Met dit zwemparadijs heeft de stad een waardig alternatief voor het zwembad De Kleine Dender. Neem een frisse duik in de Dender, geniet van het parelwitte strand en drink een lekkere cocktail aan de beachbar. Dit alles in het hartje van Ninove tussen de twee bruggen.

0: badge. Echt om alles, naked scotch. Om de dagelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken.

0: Przebito mu to Hindrika.
1: No, no, no, no, no,
2: Little Kraber, senile manneke stoon.
0: Man op de kaarten of man op de rio?
1: Ja, wacht, dat is leeg, wacht, dat is leeg.
2: Little Kraber, senile manneke stoon.
1: Kijk, Mirke, nou, hij kan wat gedronken zijn.
0: Ja, en ik zeg,
1: jongens, jongens.
2: Little Kraber, senile manneke stoon.
1: Kom hier van je joer, voesje.
0: Ja, heb ik ook.

0: zei je al die verdoefde, lievelijke en gratvernemeligeerde bloemenkens gordijnen van een overgrootmoeder hier in onkel en Aristas Keumbrier die getrouwd was met de koffer van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in die snoerlog. Heb ze bijgezien?
1: Ah wel, dat werd deugdhoudje dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdju. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

Een goeie dag. Ik kom hier een gatoken commanderen. Voor een verjoordag. 33 jaar dan jou. En het mag wel mij te zimmen. En als het kan...

0: opgepast. Deze zukkenvestliegen van 2026.
1: En ga kindje in de TIA stemmen.

24 februari 1960. Een speciaal bericht voor alle Ninoviters, dus luister goed. Het is gebeurd. Damascus kunt van Ninos kruiven van doog geschiedenis. Nee, geen science fiction, maar werkelijk uit. Van doog op de moon. Apollo 11, te lood. Armstrong, te treeg. Een kleine stap voor de Damascus, een grote stap voor Nino.

0: maskes, wat doen we nou?
1: Ah ja, tanken is slimme.
0: Man, nu is zo, dat is manpintje.

0: wie dat er doe is.
1: Maar het is de Jos, op verdomme.
2: Jeze.
0: En kom, ze zit je rabat.
1: En wat drinkt dat makker?
2: Dat is lang geleden, jongens. Hoe is het nog
0: met
2: haar?
0: Maar goed, dat makker en met jou.
1: Maar ik heb me gevraagd wat hij drinkt, die, hoe dat is.
2: Goed.
0: Hoe niet goed? Wat drinkt de vroeg?
2: Een pilsje?
1: Pak dan een witkap.
2: Een pilsje, zeg
3: ik. Ik stoom.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn. In de kage.
1: Ja, wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een visie carnavalsraad.

0: Ja, Janneke Zuurbox, dat zie je niet, hè? Hij meid afsloten. En ooit je kadeen ook maar van de hand terug. Maar we zullen wel zien dansen, zei onder de Zuurbox.
1: La, la, la, la, la, la, la.

Da zalt wie hoor, dat ik in mijn kot zit. Ik heb wandelingsjes gedaan in Mierbeek, in Aspeloren, in Winnik en in Opeltjern. Ik heb mijn was gedaan, ik heb mijn plas gedaan. Ik heb grote koois gedaan, ik heb veskobies gehad. Ik heb kerstalie gevierd en nieuwjaar digitaal gevierd. Ik heb mijn bad overlopen, ik heb mijn bad leeglopen. Ik weet niet hoe, ik weet niet van waar dat komt, maar een carnaval is.

0: van nacht met de mannen weet kunnen omzien.
1: Zwaait ze, van nozen was weer al vervier.
0: De mannen keek dus ze biedt in de spiegel, vast niets kunnen omzien.
1: Ja, van nozen kan dan hem hier, want al daar als een veren stoot springt aan spiegel.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooit je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébouw Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
3: Een massage aan ons.
4: Clo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.

0: Hoppapas, het is een zulke verslieken van 2026.
1: 66 jaar, carnaval Nienhof. Eén doos met de paplepel meegeven. En nog de carnavalsmicrobe weergegeven. Bedankt, Theo.

0: Ej, kameroot, ga ze niet zeumorens loopmoesken, hè? Nee, ga ze echt maar naar het versterkerken.
1: Zeg, alstublieft, jong. Ga er nou blijven tegenklappen? Of, gaan we ons nog hier naar pakken?
2: Dat wijs ik. Wie moet er hier nog hier nemen, hè?

0: Chica V. Radio met een hoekaf.
1: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen de vereniging en we zien carnavalsradio in.

0: Kortje. Nu het 2 uur platte rest, zijn we weer op boon. En zet nou maar gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult en me wel niet, maar ziet ons hier weer stoel. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.
2: En ik kan u tenslotte zeggen dat er vandaag geen alcoholcontrole is. Ik dank u.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKV. Beluister ik zelfs op mijn wc.
3: Oh. Nu een lange bal van Thijs Prachtig uit de lucht gelopen door Wesley Sonk. En in tweetje met Dagano en Stiftertje over de keeper. En goal, goal. Dit wordt misschien het doelpunt.

was in een zooi hier in de gebieren. Hij was verkleed in een pompier. En iedereen wist het al.

0: man morda bestaan.
1: Als ik hem passeert, geef hem een hand. Dat vindt dat uit ze plezant en alieft.
0: Ver carnaval.
1: Ik hoop dat nog lang mag dieren, verdatten is partie.

0: met Azatte Botten, Apinjom gestik, baas Keunavers. En zei je nadien deed de grond gezakt vast komt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplintjer nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat hè? Paint at Home komt ze zelfs verhalen en al. Als je kunt je handen het is kan nog een chat drinken hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wat een dag het vindt.
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager.
3: Ja, wat